0: Godverdomme! Wat is dit, jong? Wat is dit fucking griem?
1: Oh, shit. Ja, dit had ik niet meer. Dit had John niet.
0: Waar is John?
1: Ja, John die is er niet. John is ziek. Ja, John is ziek. Ja. Ziek, ja, hoe ziek melden, man. Eerst een rotere dwarfietjes, jongen. Die had er een soortje.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oere.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en als ze die op mij, hoe die op het schip en jongens, dan weer vrij.
1: Scoot, Cecile!

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur. Radio Spannenburg.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien, muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit, volgens de autoriteiten van het departement Gironde. Komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: One, two, three, four.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

wat kan dat beest nog meer? Wat Poeken van Bruggen of wat series? Hij had de hele vrieskit op 100 in zijn repen te baren. Hij zei zong, zong, zong, zong, papagaai, zong voor met de oester en een witse vraai en een beest bekant, de zongen uit volle bias. Let je

Ian liet zijn boerke, boks aan stik als 15 kei. Ik hik in naar een gewaasje, ik geen geld, maar ik bier wel vrij. Mijn min liet blauw trekkerke bewerken, ik mijn loon. Ik die gewoon mijn dingen en ik broekte mijn verstaan. Jongens, jij wijd zien, dan tufte ik. Nee, hoe is mij de eind in de bek?

Jongen, je moet nog investeren, want morgen is te laat. Ik met mijn 300 besten, ga geen broek meer om de kant. Maar voor jou een grote silo's, en die zitten vol meister rond. 3 grote vergis ons, die bij mij achterhoes. Maar als het die een onval van de vat zo'n dekstaf bloes. Nachts ging haast net sliepen, haar altijd met zijn dream. Er stien een plisje meesken achter elze been. En achter Bormans hagen, er leidt een man met het geweer. Dat is de tas ik hadden van de wet milieubeheer. Ik raad wat is het huske, ik ben zo blind als een mol. Maar hij zei, meest het schieten, want

0: De streekomroep van de Frieske Marren. Radio Spannenburg. Gewoon Friesk.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maak mezelf. Want er lijkt wat in de wieg, er ging sprekend op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij stinkt ook nog als een kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen te leggen, want hij minder op een veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Laat die tanks maar thuis blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Dat ben

had ik mijn waterpokken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht ik het verhaal, wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zei, wat doe ze maar voor de tost? Ik zei, je zou lopen of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanarie zei mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog. Je hebt er boven op je rug zitten. En er is ook een bij, die heeft geslachtsdeel. En die staan boven op zijn hasses. Maar die staat finaal van lul vanzelf, zo'n kanarie, no? Maar ze zei, er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hand binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid is kreeg zich dood. En sprint in één keer, dan was het eruit. Want die

Oh, had ik mijn water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwitzakken trek ik bouillon.

eet er lekker van! Dank je wel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg.
1: Johnny was een knul van amper 18 jaar.

nu maar op weg, op jouw eigen manier. Wees maar niet bang, je kwam al tot hier.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM.

en ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee, welkom bij Radio Spanburg Sport met Johannes de Vries. En de eerste plaat weer een hele mooie van U2 en One. Welkom bij Radio Spanburg Sport op 26 juli 2022. Ja, we proberen wat leuke programma te maken tot om 4 uur. Wat hebben we in deze show tot om 4 uur?

We bellen van Meike naar Albert Hessels. Dan praten wij over de Lemster Wieken. Dat is van 22 juli tot en met 1 augustus. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar wat voor artiesten er in het mooie Lemmer komt, hè?

En rond de kwartier uur draaien de bel weer een mooie Gerrit van Dijkhuizen. Dan praten we even over de concours hippiek in Ries. Bij de Meneesje Gastloon. Dat is 31 juli en 1 augustus. En daar zijn de Radio TV Spomberg gegeven uit van 8 tot 11 uur. En we proberen van Amerika wat scootskippers even te bellen als ik wekker ben, hè? Ja, juist, er werd scootsje op een storm, hè? Op een mooie zomer, hè? Op storm. En in het Hollands is het staf horen, hè? Maar ik moest storm zussen. Ja, dan is het de nieuwe feest- en prijsuittrekking. Dus van mij binnen de heer Letterberg in de skippers en de bonmoning. Hè? En rond nou, 4 uur proberen we weer maar Frans Veldman te bellen. Dan praten we over het scootsiel. Ja, dan praten we even over het scootsion van IFKS. Die begint vrijdag 31 juli in bij de haven van Hielpen. De Iepering. En s'nus is het scootsion bij Hielpen. Hè? Dan beginnen we met de IFKS. Die volg ik mooi bij Radio Spomberg Sport. Dus je hoeft net ongerust te wijzen. Wij volgen je bij Radio Spomberg. Ik mooi IFKS. Ja, dat is altijd een mooie wedstrijd om te zien. En het is gratis, hè?

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie in van Scorpions. Die het heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie in. Van Scorpions en Wind of Change. Hier in Spanburg Spot op de Sojion of Jouwer. 100 Sojion in regio Heerenveen en Amstreken. En ik via DAB Plus Radio via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. Tot een vier voor het in het Spanburg Spot. Maar de enige echte Johannes de Vries.

Ja, dat ik een hele mooie plaatje van Bluff en Harder dat ik hebben kan. En toen heb ik eruit een mooie plaatje van Bob Marley en de Wallers. En No Woman, No Cry.

En heb ik verzoekjes, kan ik rust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0444-0221. Dan ben je even een keuze 2 drukken, dan krijgen we de studio.

Ode voor. Jou hark je naar je Spanburg spot met Johannes de Vries tot om 4 voor het dag. En heb ik verzoekje om gerust naar de studio België even op de telefoonnummer 0-444-0221. Dan krijg je een echte Johannes de Vries onder de telefoon, hè?

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. We gaan even naar Jellens. Ja, die heeft heel soort nummers maken. Maar deze vind ik de allermooiste ik nog. Ja, dat is mijn mening. Hè? Dus ik weet net als de harkes ik vind. Hè. Dit is even Jellens. Ja, die zingt mooi een hele mooie plaatje. Zwevend naar het geluk. Hier op Spomburgspot. Tot een 4 voor het taal. Met Johannes de Vries. Op de Soisjon of Jouwer, 100 Soisjon in regio Heerenveen en omstreken. Goeie mee, Heerenveen. En ik heb hier je bij Plus Radio 4, kanaal 8, C. Glashelder op jouw autoradio. En de meter stiet mooi in de hoeken.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Jan Smit en de 3J's en Die Man Is Verliefd. Ja, misschien snoeit hij hem wel op Starm, hè? Maar de bemanningen, maar de horen mensen, ja, je weet me nooit, hè, op de snoetjoen. En toen heb ik eruit een hele mooie plaatje van Bonnie M. en Sunny. En toen heb ik eruit Jannessen zwevend naar het geluk. En heb ik verzoekjes, kan ik gerust naar de studio bellen en appen. Gewoon bel je even naar de studio, want Johannes kan net de berichtjes lezen. Dan ga je me even naar de tolnummer 0444, zoals 0221. We proberen wat leuke muziek te draaien van jongenoot, niemand uitgezonderd. Jo, hark je nou je Spanburg spot tot om 4 voor het avond met Johannes de Vries. Ja, nooit drie uur zal wij proberen te bellen. Ik moet de skippers even, hè? Ah, je weet nooit hoeveel de skippers dat ik nou te pakken kan krijgen. We proberen wat te krijgen. Ah, je weet maar nooit.

En Hemeke, spot evenementen in de regio of evenementen in de regio of wat leuke items. Kun je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanburg.nl. Dan gaat de redactie dat er mooie items in de regio binnen. Ja, en we proberen zo meteen een met Henk Janssen te bellen, hè? Dus radio-collega op de Fritjoen, hè?

0: Ja, dat weekend een echte disco-klassieker hier in Spanburg spot met Johannes de Vries. En dan hebben we een telefoon. Ja, dan moet ik even deze even aan de kant schoten. En juist die net. Ja, dan hebben we een telefoon Pieter Winia. Een heel goeie mee.
1: Ha, goeie mee. Je.
0: Ja, dan praten we even over het Eskes Skutsil. Dat is een komende tiestje in Ellehusen.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja. En, dus ben je met de kleer voor?
1: Ja, wij zijn er helemaal kleer voor. Met mooi, we zullen misschien al alle vrijwilligers zullen de grote voorbereidingen nog even doen. De puntjes hier op de i.
0: Ja.
1: Zien, dat we alles in kan en kruipen mooi brengen.
0: Ja, klopt. Dus kunnen de meeste derken mooi parkeren daar bij Ellehusen?
1: Ja, dat is geen enkel probleem. Dat is een mooi weiland waar de uitzetten is voor mooi parkeren. En zit je heel dicht bij het water. En zou er geen rennen.
0: Ja,
1: plasticje.
0: Ja, en na de tijd dan is er een pre-shooter rekening om 4 uur en ik live muziek.
1: Ja, klopt.
0: En dat is bij de dorpshuset Nijgea?
1: Ja, klopt helemaal. Ja, dus, ja daar hebben we de prijsuitreiking en dan hoort hier dit een leuk muziekje en een hapje en drankje.
0: Ja, en wat voor live muziek hebben we, Pieter?
1: Oeh, ik ben de naam even kwijt. Daar ben ik net goed in, daar ben ik net niet thuis.
0: Oké. Dus als er wat mooie muziek bij is, hè?
1: Ja, dat is sowieso.
0: Ja,
1: dus,
0: klopt. Ja. Dus nou, mensen, je hebt een heel soort sterkte komende tiestje. En het is mooi waar komende weken.
1: Ja, we hopen dat deze keer wel terug gaat. Het was seizoen net hand dat het net terug gaat. Maar ik denk dat dit hier wel terug gaat.
0: Ja, klopt. Dus dat is 2 jaar dat het net terug is. Dus daar baalde je me toen ik van, hè?
1: Ja, dat is een heel vervelende situatie. En hij alles klaarzet. En dan blijkt dat het laatste moment dat het net terug gaat. En dat is heel jammer.
0: Ja, klopt. En toen hij me toen ik in de winter over praten over dit situatie dat het net terug is.
1: We hebben er wel gecommuniceerd, maar het is een lastig verhaal. Want je kent het waar is baas, dus dat is heel lastig.
0: Ja, dus het is altijd net waar wat het doet. Hè? Want vorig jaar werd bij Star Mikke Hurwin toen ging het ik net terug. Dus daar baalde het hun nek van.
1: Ja.
0: Dus Nou, ik wens jemme als SKS Skutsil in Ellehusen soort prote succes en prote willen. En maak er een mooi feestje daar nooit van.
1: Ja, dankjewel. Goeie uitzending.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
0: Dat week een hele mooie interview. Mooie Pieter Winia. En komende tiestje. Om 12 uur, dan hebben we SK Skutsil in Ellehusen. Oh, ja, dat wordt ik een hele mooie dag. En dit is Boston.

Ja, dat heb ik een hele mooie plaats van Boston en Morton Feeling uit 1966. Ja, en Johannes zit ook op de klok. Het is weer bijna 3 uur. We gaan op de Nooit Nijs van 3 uur. Nooit 3 uur. Dat ben ik met 2 uur van Spanburg Spot met Johannes de Vries. En we gaan met de laatste plaat even eruit. Ja, ik een hele mooie van Rutger van Barneveld. En die zongt echt mooi een hele mooi plaatje. Ja, natuurlijk zwoele zomernachten hier in Spanburg Spot.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Het van de Frieske Maan.

Een hele goede middag, welkom bij Radio Spanburg Spot op 26 juli 2026. En welkom bij de tweede uur van Spanburg Spot met de enige echte Johannes de Vries. En heb ik een verzoekje, ik heb gerust naar Johannes bellen en appen. Op de telefoonnummer 0514 6021.

Rond de kantoorterrein bel ik een mooie Gerrit van Dijkhuizen. Dan praten we even hoe Concours Hippiek in Ries. Dat is 31 juli en 1 augustus. En dan rond jou of jou, dan bel ik een mooi Albert Hessels. Dan praten we over de Lempsterwieken. Nou, voor jou weer horen, bel ik een mooi Frans Veldman. Dan praten we over het scootsiel van Veenhoop, Jennewaard, Te Herne, Langwaar. En we proberen ook wat scootskippers te bellen, hè? Ja, die had juster op storm, dus hun hen denk ik een korte nacht gehad. En dan moeten we varen naar wat zoint daar? Morgen is het op wat zoint, hè? Maar we gaan eerst even een plaatsje draaien, twee plaatsen. Dan bellen we dan even met Gerrit Dijkhuizen even over het Concours Hippiek in Ries. Dat is komende vrijdag en snoeren. Dus we gaan eerst naar Frank Boeijgroep en die zongt even over Linda. Hier in Spanburg Spot. Tot om 4 voor het A. Maar de enige echte, Johannes de Vries.

0: Ja, dan zullen we deze muziek even onder kant scoren. Dan hebben wij onder telefoon Gerrit van Dijkhuizen een hele goeie meeje.
1: Goeie meeje.
0: Dan praten we even over Concours in Piek in Ries. Dat is komende vrijdag 31 juli en 1 augustus.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Dus een hele organisatie om dit voorrecord te krijgen.
1: Ja, omdat er zoveel belangstelling is en zo'n prachtig concours is, hebben we van het jaar voor het eerst besloten om het in 2 dagen te doen. Op vrijdag vinden hoofdzakelijk springen plaats en 1 tuigenrubriek, wat meer een showrubriek is. En het overige is allemaal springen. En op zaterdag hebben we een overvol programma. We beginnen om 7:45 morgens en hopen om 5:00 de laatste rubriek te verwelkomen.
0: Ja, dus dat is een hele tijd van nou 7:15 tot 4:00. Dus, en als ik zou zoeken naar de waarberichten, dan hebben we knap waar erbij.
1: Ja, het lijkt erop. We hebben natuurlijk vorig jaar begonnen we het concours met een enorme regenbui. Met veel wateroverlast. Maar dankzij de prachtige locatie daar is het met enige vertraging goed verlopen. We hopen het jaar, dit jaar droog te houden en de jubileum van 80 jaar te kunnen vieren met droog en mooi weer.
0: Ja, klopt. 80 jaar, dat is een hele jubileum. En zonder de vrijwilligers en sponsors, dan kunnen dit organisatie net rond krijgen.
1: Nee, wij hebben van de week de eerste bijeenkomst voor de vrijwilligers gehad. We hebben een kick-off gehad waarin we uitleg hebben gegeven wat we gaan doen. Hoe het terrein eruit zit en hoe de indeling is. En eind augustus hebben we een jubileumfeest voor alle vrijwilligers en sponsoren. Iedereen die het concours een hart toedraagt. Want zonder hen is er geen concours.
0: Nee, dat is heel mooi gehoord, Gerrit. Dus, en Radio TV Spanburg is er ik live bij je van 8:00 tot 11:00. Dus,
1: ja, geweldig.
0: Ja, dus de mensen kennen gewoon Blauwe Harkje op Radio Spanburg TV. Dus ja, dat is hartstikke mooi. En de mensen kunnen daar gewoon parkeren, hè?
1: Ja, je kunt gratis parkeren, zowel met fiets als met de auto. Het is prachtig om van 8 tot 11 naar jullie te luisteren. En dan zou ik zeggen, stap in de auto, stap op de fiets en kom naar het concours toe. Want wij hebben een prachtige jubileumuitvoering met hele mooie shows.
0: Ja, en hoeveel deelnemers doggen daar komende vrede jongens van Fjouwer tot Jochenoeren? Hoeveel deelnemers doggen daar mooi?
1: Ik weet nog niet precies hoeveel, want dat, bij springen mag je dat altijd opgeven tot het laatste moment. Maar in ieder geval voldoende om alle rubrieken te vullen.
0: Ja, en Sneus, hoeveel deelnemers doggen daar mooi?
1: Ja, dat hangt er vanaf als je de grooms en alles meerekent. Dan ga je naar de 300 mensen toe ongeveer die daaraan meedoen. Maar dat zijn natuurlijk niet alleen degenen die rijden. Maar ook de rijders hebben allemaal grooms. We hebben kampioenschappen. En we hebben niet te vergeten shows. En we hebben de vrijwilligers die moeten zorgen en kunnen zorgen dat alles op het juiste moment weer klaar staat.
0: Ja, klopt.
1: Als je echt over hoeveel mensen zijn ermee bezig, dan zijn dat er echt heel veel.
0: Ja, dat is heel soorten. Dus ja, en de mystery guest die komt ik, hè?
1: Ja, de mystery guest komt. We hebben een geweldige show. Vooral voor de jonge deelnemers en voor de jonge talenten zal de mystery guest enorm aanspreken. En jullie hebben de primeur op de radio dat we dat eerst op de radio naar buiten brengen. Maar zaterdagmiddag komt Britt Dekker met een show met haar pony. En die komt ons concours versterken.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Britt Dekker, dat is wel een bekende een dame die mooie Olga Hinders een ponies mooi vindt, Gerrit.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, en er veel jonge mensen trekt. En dat is toch de toekomst, ook voor het concours. Als je over 80 jaar geschiedenis praat, is het ook mooi om vooruit te kijken en die jongelui kans te geven de volgende 80 jaar erbij op te schrijven.
0: Ja, en wat verwacht voor de komende jaren? De jongelui die pakte de hinders weer op of hoe zit het?
1: Ja, wij merken bij de tuigsport, vooral bij de Vriezen, merken we heel veel toestroom van jonge mensen. En dat is alleen maar prachtig en daar moeten we met elkaar ook zuinig op zijn. en stimuleren, zodat zij het stokje weer overnemen en zorgen dat deze mooie levendige traditie bewaard blijft.
0: Ja, dat heeft heel mooi schoon. Dat is ik altijd een zo. Dus gewoon de jonge lui die moeten zo gewoon terug en de stokje overnemen van heute mem en paak en beppe.
1: Ja, het was van oudsher is Gaasterland en concoursreis altijd een familieconcours geweest. En op deze manier geef je dat aan de volgende generatie door.
0: Ja, dus ja, een hele belevenis. En, ja, vroeger bij concours piek ik daar bij Ries, hè, bij de, als de ja. Richting Bakhuizen te gist.
1: Ja, op de oude locatie.
0: Ja, ja. Ja, klopt. Dat weet ik een hele mooie tijd.
1: Ja, tijden hebben tijden.
0: Ja.
1: Een mooi gezegde. En dat is hier ook. Dat was een prachtige tijd met een prachtige locatie. En ook nu zijn we weer...

0: met een show van een vierspan. Nationale, internationale rijder die furoren maakt met een vierspan. Er is genoeg te beleven. Er is een kinderdorp voor kinderen. Er is voor elk wat wils. Kom en geniet met ons van het prachtige jubileumconcours.
1: Nou, dat is heel mooi zoont, Gerrit. En ik zou zeggen, de mensen kunnen gewoon daarheen. En daar is de tribune. En ja, hun kan ik wel een stoeltje meenemen. En daar is ook een grote terras daar bij de Menezië.
0: Dat is voor ieder wat
1: wils. Dus, nou, hartstikke bedankt voor jouw interview. En we horen wel contact, Gerrit.
0: En wij zien elkaar hopelijk zaterdagochtend om 8 uur. Dankjewel.
1: Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt, Gerrit. En we zullen gesnoeid morgen, Gerrit.
0: Hartstikke goed.
1: Oké.
0: Okay.
1: Yo, hoi.
0: Hoi.

0: Ja, dan gaat je gewoon eens even op een fiets naar de Lemmeta. Dan hebben we onder tol van Albert Hessels een hele goeie mee.
1: Een hele goeie mee, Jannes.
0: Ja, dan praten we over de Lemste Wieken. Dat begint morgen zondag 20 juli tot en met 1 augustus.
1: Dat is helemaal correct, ja. Morgen is heel los. Ja, zeker.
0: Ja, klopt. Dus ben je me bijna klaar in het mooie Lemmer, Albert?
1: Ja, als we morgen manieren om zo'n roeren, dan beginnen we op te bouwen. En dan met smidjes alles om vijf roeren, met alles draaien.
0: Ja.
1: Nou, en dan zullen we even douchen. Dan hebben we jongens om 8 uur even los. En dan zullen we zien dat alles doet en als alles draait. Een leuke artiestenprogramma, alle gehapjes van de meesten. Dus ja, morgen is wel een leuke jong.
0: Ja, en doe je me dat maar de horeca van de Lemmer?
1: Nou, mijn peerhorecazaken zit in de stichting. Hè. Dat is Eerste Aanleg, De Wildeman, Le Duc, Beren Burgers, Café De Held en wij, mooi restaurant De Brekken. Ja, klopt.
0: Ja, klopt. Dus als ik zou zeggen, dan heb je een heel mooi programma Delft zetten, om zo te zeggen.
1: Ja, we hebben een prachtig programma en extra leuk is dit hier hebben op Sneuntemidje hebben alle bands uit Lemmer. Dus een soort Lemse muziekdag 2.0, lekker machinaal, lekker rocken. Dus dat hebben we op Sneuntemidje nog als extra erbij. Dus dat lijkt me heel erg leuk om dat ik een keer te doen. Ja,
0: ja, klopt. En daar is ook een merk, toch net?
1: Een merk, hè?
0: Ja. Een simmermerk.
1: Nee, nee, nee.
0: Oh, dat is weer een wiekeletter. Oh.
1: Dus, dat is een wiekeletter, ja,
0: ja,
1: klopt.
0: Ja. Dus Lemste Wieken, de Sun en Sneuntjoen, dan is er ook vuurwerk, of niet?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar dat wordt georganiseerd door de kermis, ja.
0: Oké, okay, dat is ook wel heel mooi, want de kermis is ook in het centrum. Dus voor de band die zegt, we willen naar de kermis, die kan altijd even naar de centrum. Daar is een heel mooie kermis die daar staat.
1: Ja, zeker, dat klopt. En dan horen we het zien of over. Dat weet ik niet precies, hebben we altijd vuurwerk. Maar dat kan vanuit het centrum altijd heel goed zijn. Hè? Dus
0: ja.
1: Daarvoor hoeft net uit stroom.
0: Nee.
1: Het is in het centrum.
0: Ja, en de meisjes die dan naar de feestweek gaan, naar de Lemste feestweek. Kan die ik muntjes bestellen of moet die maar pinpas bestellen?
1: Nou, we hebben een eigen systeem. Dan kun je gewoon maar een eigen pinpas bestellen. En hij houdt dan nog wat oorjeeld in de bussen. Contant geld of zwart geld, want daar hebben we dol op natuurlijk. Dan kies je gewoon onder bar een pasje keepje. Maar dient er goed erop. Dus ze zei, nou, ik wil voor 50 euro wordt er goed erop hebben. Nou, dan kies je mooi betalen, maar het pasje. En dan hadden we op de eind van de jongen nog geld opzet, dan krijg je het gewoon weer om als pasje in leven. Dus dat is een heel handig systeem.
0: Oké, okay, dus dat is weer wat naaier moderne dan vroeger.
1: Ja, dat is wel PIV, ja. En dat bevalt hartstikke best. Hoe meestal net eerst munten te kepen. En bij iedereen, hè, bijna bij genie heb je munten meer. Dus,
0: nee, dat is Olga waar. Olga digitaal.
1: Vier soort verschillende munten, dus dat is altijd een heel gedoe.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou samen bedacht dat naar kisten. Iedereen ging gewoon maar de telefoon, maar de horloge, maar de pinpas, wat betaal je?
0: Ja. Dus ik zou zeggen, soort succes Albert, maar de horeca van Lemmer van zondag 20 tot en met 1 augustus in het mooie Lemmer. En maak er een hele mooi feest van successen.
1: Ja, dankjewel Johannes. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: En we horen wel contact als er wat nice is, dan moest je mij wel even appen weer.
1: Dobbe, oké, jongen.
0: Oké, okay. Hoi.
1: Johannes, hoi.
0: Dat ik een heel mooi plaatje van Kenny B in Parijs. Hier in Radio Spanbergspot. Tot of 4 voor het A. Mooi, Johannes de Vries.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Kenny B. In Parijs hier in Spomberspot met Johannes de Vries. Zo heb ik een verzoekje gekregen van onze radiocollega Owen van den Berg. Die zit elke stunt mee tussen 1 en 3 uur met countervolk rock'n'roll. Die zou je Johannes kist ik een mooie plaatje draaien van Ant Smulders. Voor iedereen die harkt voor de buiten links rugs voor de hele gemeente de Friese Maren in Zuidwest-Friesland. En voor de mensen die op camping binnen, ik. En voor de mensen op bootjes. Die wil even jaren Ant Smulders en I Fall Rise. Nou, die komt er gewoon en lust me gezellig mooi. En heb je mijn verzoekjes, kan ik gerust naar de studio bellen en appen. Op de telefoonnummer 0444-0221. En wij zullen Ant Smulders en I Fall Rise. Hier in Spanbergspot, tot een 4 voor de dag. Mooi, de enige echte Johannes de Vries.

Ja, dat doe ik een heel mooi plaatje van Nick en Simon en Julia. Jo, had ik nou je Spanburg-spot tussen 12 en 5 mooie Johannes de Vries. En na 4 uur heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijtje Muziek met Romke Kroondijk tot de zon over het aan. Ja, Romke, even rustig. Jij hebt nog een tijd tot om 4 voor het aan, hè? En tussen zon en 8 hebben wij Spanburg non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ja, ik weet niet waar de jongens binnen, maar die choqueer ik net in de studio. Van mij is zo'n op en neer, hè? Dus Johannes zoek even wat scootskippers bellen, maar die koel ik even zo meteen zal ik even naar jouw roer te bellen. Dus we gaan even naar de volgende plaat, hè? Ja, dus we gaan even naar de volgende plaat en dan geven we something nog jouw roer een mooi peer scootskippers te bellen. Dus Blue Harkie naar je Spomberspot. Mooi, de enige echte Johannes de Vries. Zoals Jon of Jouwer, 100 zoals wonen in regio Heerenveen en omstreken en ik via DAB Plus Radio 4 kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. En ik via RTV Spanbrug TV.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dat heb ik een hele mooie plaatje van Canadian Dust in the Wind. Hier in Spanburg spotten op 26 juli 2026. En ik, de lijsttoerke van Spanburg Spot. Wat hebben we hier in deze show nog? Wij bellen zo meteen naar Frans Veldman. Dan praten we over SKS Scootsfilm. Dan praat ik even over mijn Frans, mijn IFKS Scootsfilm. Dat is komende sneeuwen in Hulpen. Maar de Fritte jongens is het bij de haven van Hulpen de Iepening, hè? En we proberen per scootskipjes even te bellen. Hè? Wie ik nou te pakken kan krijgen, dat is nog de vraag. Ja, want juster weer op Staren een mooie wedstrijd. Hè?

Dus Blue Harkin, je Spanburger spotten elke stond meer tussen 12 en 5 mooie Johannes de Vries. Ja, en we gaan hem naar de volgende plaat aan Ik een hele mooie in. Dit is Robbie Williams en Feel hier op Spanburg Spot. Tussen 12 en 5 mooie dieren gechten Johannes de Vries.

Ja, dat week een hele mooie plaat van Robbie Williams en Feel hier in Spanbrugge Spot. Dus, en heb ik verzoekjes, kan ik gerust naar de studio België op de tolvernummer 0454, zoals 0221. Dan ben je even keuze 2 drukken. Dus heb je verzoekjes, kan ik gewoon even 0454, zoals 0221. Dan krijg je me die enige echte Johannes de Vries van de telefoon. Dan draaien we jouw verzoekje op de radio op dit nooit meer mooi Spanbrugge Spot. We gaan even naar de volgende plata. Ik een hele mooie van Raccoon en Oceaan.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Raccoon en Oceaan. Hier in Spanburg spot. Ja, we proberen zo meteen wat scootskips even te bellen. Want voor mij binnen hun ontvaar nooit wat zoint. Want morgen is het op wat zoin. Het scootsielen om 12 uur. Dus ja, een echte Hollands ware morgen. Hè? Zinnen, bewolking, beetje wien. Dus wat was nog meer. Dus we beginnen naar de volgende plaat. En we proberen een paar scootskips te bellen. Want ja, voor mij binnen hun druk om te varen. Dus ja, wie onder telefoon is, dat is nog de vraagteken. En we bellen zo meteen maar Frans Veldman. Hè? Dan praten we over het scootsielen. Dus we beginnen even naar Bruce Springsteen.

Ja, dat weer een hele mooie plaatje van Bruce Springsteen hier in Radio Spanbroek Sport. En we gaan even naar de volgende plaat, dan bellen we eerst naar Frans Veldman. Dan hebben we die zometeen onder telefoon. We gaan even naar Paul Simon. Een hele mooie plaatje. You can call me all. Nou, bel maar even op, ja.

0: dat was een hele mooie plaatsje hier in Spanburg spotten. Dan hebben we een telefoon Frans Veldman. Dan praten we even over het SKS Scootsion. Een heel goeie mee, Frans.
1: Ja, goeie mee, Johannes. Daar moeten we het zeker even over hebben. Want er is wel weer een heel soort gebeurd, rond de week.
0: Ja, klopt. Dat is, we beginnen eerst even naar Manje en naar Veenhoop, Frans.
1: Ja, de Veenhoop. De kerst niet meer in over de Veenhoop. En ja, de mensen die weten daar altijd nog een heel mooi verhaal van te maken. En ze zeggen dat het een geweldige zielerij en dergelijke weer. Maar eigenlijk wie gewoon een beetje op een delvaren. En er zit net een cruisrekje en niks zien. Ja, je hebt inderdaad nou ja, twee keer wat de wien van de zietkant. En de ene keer komt het van de ene kant en de andere keer van de andere kant. En ze komen maar kort zien. En ja, dan het ene komt er wat nieuwer uit en de andere komt er wat mooier uit. Maar mijn voorspelling die kwam wel uit, Johannes. Hè?
0: Ja, klopt. Die voorspelling kwam heel mooi uit, als ik zo zeg. Dan gaan we eerst even naar, we gaan eerst naar nummer 1. Dat was Pieter Meter van Akrum.
1: Ja, Pieter Meter. Die mocht voor hem starten. Die wie goed voort. En tjo, dan... zeker maar de win die ze dan hebben, dan kriest de rond en dan krijgt vooruit vielen. En dat is eerst duidelijk. En nou ja, het was nog even spannend, maar grauw voor zelf hoe dat uitkomen zou, omdat je altijd dan net een echte finishlijn hebben, maar je moet er waarom zielen naar het nummer waar je eigenlijk in starten bent.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Als je voor om starten binnen, dan finish je eigenlijk helemaal achteraan. Maar als je de rondte hebben voor Owen, dan krijg je zelf mooi de win, de vrije win, net last van Owen. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar vooruit zielen.
0: Ja.
1: Dus heel eerlijk zijn, vond ik de voorspelling die ik ding, dat we nou, een grote

0: Dat is heel mooi zoont. Dan gaan we even naar Louter, naar Willem Zwager.
1: Ja, het komt er eigenlijk net helemaal uit, maar Willem.
0: Nee.
1: Dat zei er zelf ik van. We hebben zakelijk een sodemieter gehad in het voorseizoen. En vlak voor het kampioenschap nog. En er moest meer gewicht bij het scootje. Ja, dan gaat er energie in de verkeerde ding zitten. En dan begin je eigenlijk zelf mooi een instelling van. Nou ja, we moeten alleen maar eens even zien hoe dat komt. En dat, ja, dat gaat in het kopje zitten. En dat werkt terug. Alhoewel ze bij de Veenhoven eigenlijk nog een heel mooi wedstrijd zielt, hè, want dan waren ze treden.
0: Ja.
1: Maar de rest van het kampioenschap, nou ja, dat is het dreig verlauwd op dit moment.
0: Ja, klopt. Dus dan geven we even naar Sybren Ter Wisscha van Jan Woord.
1: Ja, de eerste wedstrijd, de topper, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ja, die doet ik mooie Sybren van Ter Wisscha.
1: Ja, maar ja, op het Rome-wetter, daar hebben ze er toch meer moeite mee. Dus juist, Jenne Waard komt verzeld van de Lietse wetteren, van het sletje varen en daar doet ze het monsterachtig goed. Maar op het Rome-wetter hebben ze toch meer moeite. En dat juist op Ter Henne, juist erop Starem en nou, Langwaarding is op zich nog heel keurig mooi.
0: Ja. Dus dan geven we even naar FIFA. Dan geven we even naar Sander Meter van Huissen.
1: Ja, ik vind dat Sander echt een heel mooi kampioenschap op Sion is. Ja. Als debuterend skipper. Ja, mooie plakjes in de middenmoot erbij. Ik gun hem nog van harte eigenlijk een keer een podiumplakje erbij. Want hij zit er heel dichtbij. En het zou samen eens een keer gebeuren kennen dat hij ik nog even een podiumplakje mooi pakt.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Een
1: keurig kampioenschap.
0: Ja, dus we moeten Sander Meter van Huissen goed in de gaten horen.
1: Ja, nou hij zal net mooi gaan gaan in het klassement om de podium plakken. Daar staan ze al te vier voor achter. Maar dat zijn we de eerste keer. Sander is echt iemand die begint, die moet nog leren, die heeft wat tijd nodig. Elke wedstrijd is weer een wedstrijd op zich. En nou geeft het een keer net. Nou ja, dan geeft het een keer net. En oren keer geeft het weer beter. En nou ja, het zou hartstikke leuk voor hem wezen als er in een dijkklassement een podiumplakje pakt.
0: Ja, dan geven we even naar Lodewijk Meter van Drachten.
1: Ja, heel wisseling. Maar ik vind het wel wat verrassend, hier, hoe goed dat hij eruit komt in sommige wedstrijden. En sommige orenwedstrijden hebben er gewoon ja, wat domme pech eigenlijk. Dat er verkeerd uitkomt. En dat bij Jenne Waard kwamen er eigenlijk ik wat mooie wedstrijd en dergelijke. Maar helemaal in het last ja, komt er dan toch krijg even een beetje in de vernieling terecht. En dan verschiet er weer twee plakjes.
0: Ja.
1: En dat zeggen we op. Op Ter Henne eigenlijk ik gebeuren. Nou, Grauw hier voor de start een akkefietje met Huissen. We zijn heel min uitgaan. Juster hier, ik was een akkefietje. Maar ook wedstrijden, toch een trede plakje erbij. Vijfde, zesde. Als dit soort gekkigheden er een beetje uitkomen. Nou, dan zoek hem nog wel wat omheen klimmen in het klassement.
0: Aha. Dan geven we even naar Klaas van der Mullen van wat zo'n die wie op de zonde plakken bij de Veenhoop.
1: Ja, Klaas is eigenlijk de stabiele factor in dit kampioenschap. In.
0: Ja.
1: Als het just wat er shield heeft, vijfde plakje, zonde plakje, zesde plakje, tredde plakje, na een misser op Langwaar. Dan is er wat pech, dan is het als laatste. En just er ik weer een zonde plakje. Ah. Ik vind wat zo'n wel een van de verrassingen. Want die hier net in het linker rijtje zien hollen. Maar daar kan er nou wel eens terechtkomen.
0: Ja, dan gaan we even naar de achtste plakken. Naar Andries Brouw van Langwaar. Ja, die doet het ik net zo geweldig mooi te scootsielen.
1: Nee, dat moeilijke wedstrijden erbij. Maar juist daar zitten ze er in prachtig bij. En toen zeiden ze, ja, toen raan het scootje geweldig. Dus ik ben benijd. De wetters die we nu krijgen, dat is alweer rond wetter voor zelf nog.
0: Ja.
1: Nou, misschien dat ik krijg wat beter uit de voeten kennen. Dus wie weet wat het alweer nog opsmiet. Juster een vijfde plak. Dus dat is echt een bot verslag waren.
0: Ja.

0: dan gaan we even naar Jasper Visser van Alemmer. Die we op de Jochem te plakken in Barreveenhoop. En juster heeft hij heel net gediend op Starm.
1: Ja, en op lang waren het er goed, hè?
0: Ja, klopt,
1: dus,
0: ja.
1: Ja, dus een eerste en tweede plakje. En op de Veenhoop is eigenlijk hun minste resultaat wat ze zielt, hè. Dan wint ze Jochem. Maar voor de rest, een derde plakje, vierde plakje, een tweede plakje, een eerste plakje. En dan nog op Jenne Waard en Zon. Dan just off, op Veenhoop en Jenne Waard, dan komen ze er wat minder uit.
0: Ja.
1: Maar nou, op de Rommelwetters, dat was het monsterachtig goed. Dus nou, mijn verwachtingen binnen heeg van Lemmer, ja.
0: Ja, klopt. Dus dan geef even naar je Auke de Grote van Starem, Zuidwesthoeken.
1: Ja, ik iets meer van verwacht eigenlijk. Nou, dat ze Saffelen in het scootje stutsen hebben. Maar ja, hij zit de hele tijd wat bij de 8 en 9 en het 4 in de pakje.
0: Ja.
1: En nou, ik heb eigenlijk ietsje heger verwachten. Maar op zich, als Jos ze de laatste jaren al die zielt hè, en waar had ze nou binnen. Ach, dan heeft ze wel een stapje maken. Maar nou ja, het zou mooi zijn dat er nog een stapje bij komt. Ik zei binnen van het Rommelwetter,
0: ja.
1: Dat we graag wetter onder het scootje hebben. Nou ja, dat krijgen ze de komende wedstrijd.
0: Ja, klopt. Dan geven we even naar Rinus de Jong van Oereltus van Jouren.
1: Ja, een beetje de teleurstelling vind ik. Want van Jouren die ging toch wel echt een top 5 in de gedachten. Maar ze had het nodig.
0: Ja, toen voelde Frans even fut. Dus dan moet ik even Frans weer even bellen. Dus dan schouwen we deze muziek even een beetje omheeg. Dan bellen we even Frans weer even op.

0: Ja, dat week een hele mooie plaatje van Nilsson en Sexy als ik dans. En dan hebben we een telefoon Frans Veldman. Dan weer we bezig met over het scootsje. Dan weer we bij Rinus de Jong van die weer bij de Veenhop op nummer 11, Frans.
1: Ja, dat klopt. We krijgen helemaal iets om ervaring. We winnen er even uit.
0: Ja, we winnen even eruit. Ja. Dus ja, dan geven we even...
1: Ja,
0: een...
1: daarom.
0: Ja, en dan...
1: Ik weet net precies waar ik eruit reken, maar hey. Jouwer is voor mij een beetje teleurstellend. Hier wat meer van verwachten. Ik hier een top 4 van ze verwachten.
0: Ja.
1: Maar dat wordt net makkelijk voor ze meer.
0: Nee,
1: aan de andere kant... Ja, zij horen ik wel van de wien en dergelijke. Nou, de wien die gaat er wat uit just de komende dagen. Dus ja, ik weet net dat het hun waarde wordt. En daarmee hun kampioenschap. Ik ben benieuwd.
0: Dan geven we even naar Sietse Brouwer van het Jereveen.
1: Ja, Sietse Brouwer, ik heen. Het begon wat moeilijk. Maar ja. Het het nou toch aardig onder de knibbel. En juist er ik weer een mooi tweede plakje, tweede plakjes.
0: Ja.
1: Die komen staan gewoon verder naar voren. Alleen ze hebben al wel heel wat punten opgeraan. En ja, daarmee ben ik afhankelijk van wat oren nou doen gaan.
0: Ja.
1: Maar ik verwacht, je ziet ze toch al wel op het podium, ja.
0: Oh, oké, okay. Dus we met Sietse Brouw van het JRVN goed in de gaten horen. Dan geven we even naar Snits, Jappie Visser.
1: Ja, Jappie, ik word wat wisselend in. Hij zei, die Lietse Wetters, dat lijkt me net zo. Nou, dat leek ik wel uit de punten die er daar scoort. Dan begint er naar Terhenne, wordt een prachtige eerste, langwaard tweede. En dan denk je, oh, nou, ze hebben de boel knap op orde en het diert. En ja, juist er even een misser weer. En dan rinst de volle punten op.
0: Ja.
1: Dus ja, komende wedstrijden, er zijn er nog 5, dus nog kansen genoeg. Maar hij heeft al wel een heleboel punten inmiddels opgeraan.
0: Ja, klopt. Dan geven we even naar Hattem Hoekstra van Drachten. Die weer op nummer 14 op de Veenhoop.
1: Ja, Hattem Hoekstra is ik hier. Dat zijn we van tevoren. Ik, elke wedstrijd, gewoon een wedstrijd op zich zielen. En dan zul je onderhand wel waar had je steen. Het komt er bij Hattem gewoon nog net lekker uit.
0: Nee.
1: Het rent wat moeilijk. Ja, mind je soms ik wat beslissingen waarvan ik denk, god, waarom doet dit nou? Soms ik een paar keer in een ongelukkige situatie. Mijn oor in Langwaar, ja, daar kregen ze een voorrang van Grauw. Daar kwam de griene vlagen van Grauw te vastkien.
0: Ja, klopt.
1: Misschien we het daar nog even op, hè, want dat vind ik heel wonderlijk wat daar maar gebeurt. Maar... nou ja, de had hem het gewoon elke wedstrijd op zich zielen en dat zie je wel.
0: Ja, dan zie je wel hoe dat komt, mooie drachten van had hem Hoekstra.
1: Ja, dat
0: ja,
1: klopt.
0: Ja. Dus dan geven we voor morgen, dan hebben wij wat zijn. Wat verwacht
1: je? Morgen is,
0: ja.
1: Is wat zijn.
0: Ja.
1: Ah, ja, wat zijn. Dat zo mooi was dat we zijn daar eens een keer even de punt pakt.
0: Ja, klopt. Ja, dat zou hartstikke mooi wijzen. Dus,
1: ja, daarom die trainer daar altijd. Die weten precies hoe wat het wetter daar is. Maar ja, het is mooi rond wetter en oren ken ik goed zielen. Maar goh, het gaat nou zo mooi maar klaar, zal ik er.
0: Ja.
1: Het zou toch prachtig wijzen als er nou eens een eerste plakje in zijn eigen thuiswetter plakken zou.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn voor mensen die van wat zo en ik, dat het mooi op de eerste plak of tweede plak, ja, de eerste plak zou heel mooi zijn, dus ja, dan is voor de mensen in wat zo en ik wel mooi.
1: Ja.
0: En dan gaan we even naar je tiest, dan hebben we Elle Huizen.
1: Hele Huizen, dat ja. Is een thuiswedstrijd, hè?
0: Ja, klopt, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is, maar de wien wordt wat minder, dus het wordt wat lichter waar. En ik denk dat Jenne Waard aan Weber omkomt.
0: Oké, okay, Jenne Waard, dat is Sieberen van...
1: Ja, het scootje van Jenne Waard heeft het wel vaker heel goed dingen ik op Eerlehuizen. Ja, oor en ik, Lemmer heeft er ook wel heel goed shield. Snit zet er zelf ik een heel soort wedstrijden altijd won. Dus oren ken het ik, maar Als Jenne Waard echt nog wat wil in het klassement, nou, dan moet ze nog een daver in de uitslagdeel zetten. En nou, dat zou mooi wijzen dat ze dat op hele huis doen.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi wijzen. Dan geven we woonstje. Dan geven we op naar je Lemmer. Want tijdens de tune dan gaan de scoots naar Lemmer. Dan gaan hun trode dak heen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan hebben we de eerste wedstrijd op een Lemmer. Die wordt georganiseerd door de commissie van Lauwert.
0: Ja.
1: Maar het koetje van Lauwert die het nog net denderend. Maar vorig jaar heeft ze dat monsterachtig zielt die beide wedstrijden. En ik ben benieuwd dat Willem Zwager dan de motivatie weer wat waarom heeft om er toch nog wat van te maken. Want het kampioenschap is fort. Daar doe je net meer een mooi.
0: Nee.
1: Het podium is eigenlijk ik fort. Maar wat verdikken, je wordt toch net zo'n hele kampioenschap uitschielen. Je wordt toch in ieder geval nog een paar beste uitslagen deel zetten. Dus ik gen er ik vanuit dat bij Lemmer Lauwert in ieder geval één van beide dagen een geweldige uitslag deel zet.
0: Ja, dus ik verwacht van Willem dat hij woensdag nou in de top 3 komt. In nummer 1, zal ik zeggen.
1: Ja. Nee. De orenwedstrijd, Heerenveen heeft nog net won.
0: Nee.
1: Die gaat zeker winnen deze wedstrijd. Dus die pakt de orenwedstrijd op Lemmer.
0: Ja, klopt. Dus dat is het tongstje. Dan hebben wij Lemmer die organiseert het wedstrijd. Dus dan verwacht ik dat Jasper Visser ook in die top uitrijdt komt.
1: Ja, daar ging ik al van uit.
0: Ja.
1: Die won bij de top 3. Dus, en dat gun ik hem heel erg, want het is hartstikke mooi. Dat moet ze mooi volhouden op deze manier.
0: Ja, klopt. Ja. En dan geven we nog je Snits. Dat is de Vreeds.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat wordt de wedstrijd van Jasper Visser.
0: Ja. Jasper Visser of Douw Visser van Grauw?
1: Nee, dit wordt de wedstrijd van Jasper Visser.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je ging alleen maar en Grauw voor het kampioenschap.
0: Aha.
1: En dat is zoals Jan, en degene die als eerste is, die wordt kampioen.
0: Oké, okay, dus verwacht dat Lemmer op nummer 1 komt, Fred?
1: Ik, ja, een wilde gok, maar dat zou toch geweldig zijn als Jasper dit in zijn tweede seizoen van elkaar krijgt. De spanning zou wel heel groot zijn,
0: ja.
1: Maar mooi huid voorop en de routine voorop, ja, ik zou het samen gebeuren.
0: Ja, klopt. Dus dan heb ik zijn Jenne Waard, die hebben we ook in de gaten horen, hè? Komende Vreed.
1: Ja, Jenne Waard heeft het heel goed in en alles. Maar de tweede weken, wie vorige hier ik, daar hebben ze toch altijd wat moeite. En ja, misschien dat ze toch nog even wat meer ervaring nodig hebben ik op het wat rommere wedden.
0: Ja, dus dan geven we dan is de SKS Scootsiel dan voorbij. Dan geven we naar de IFKS.
1: En dat we moeten toch even over één ding hebben.
0: Oké. Okay.
1: Dat is die Griene vlagen. En hoe dat komt, bij Langwaard en Lutz Grauw de Griene vlagen, omdat ze geen voorrang jongen ontdrachten.
0: Ja.
1: En nou wordt zijn van, oh, maar die Griene vlagen, dat levert die geen strafpunten op. Of het levert die wel strafpunten op, maar die meest ouwloeken. De minste wedstrijd meest ouwloeken. En ik denk, ik snap hier helemaal niks van. Dus ik denk al, ik doe er even in van,
0: ja.
1: Hoe zit dat nou?
0: Ja, dan maar.
1: Nou correct. Want ik kan me net voorstellen dat toen ze deze regel betachten, dat die zo bedoeld werd. En nou wordt er wel zo uitlijn. En toen heb ik gevonden in 2009... Er is duidelijk zijn van, als je de Griene vlagen loeken, dan ben je vrije punten en die kerst net oud loeken van die klassement.
0: Nee.
1: En nou is dat in een wossa. Dus dan heb ik zo zacht van, waar je dat aan verhoren? Dat ken ik nergens net weer waarom vinden. Dus ik wil de SKS bestuurder zelf ik eens naar vreetje. Van hoe zit dit nou correct? Want dat wie Marit Bouwmeester, die sneunt Joen ik in de podcast bij Arjen de Boer.
0: Ja.
1: En die zei ik van, eigenlijk is dit wat een regel waarbij de overtreding die je meent ziet, eigenlijk ziet er amper een straftje oer. Degene die slachtoffer is, die het volle meer nadeel van dan degene die de overtreding maken. En ja, dat kan het weer wezen dat het in het wedstrijd Sjilm bedoeld is. Bij die IFKS, als je dan zo'n overtreding maakt, ja, dan ben je verplicht om een roepje te draaien.
0: Klopt.
1: Dat het Heerenveen bij Grauw voldien.
0: Ja.
1: Maar Grauw loopt de Griene vlagen en die kreeg daar vrije wedstrijdpunten voor. Ze winnen zonder. Dan hebben ze het zingende, maar die zingen punten mooi zijn oude loeken. Dus eigenlijk heeft ze helemaal geen straf gekregen voor de overtreding die ze maken hebben. Nou, dat vind ik heel raar.
0: Ja, dat vind ik heel apart. Dus nou, we kunnen wel even zijn nooit het goed zien dat even een keer zijn mooi René even bel je.
1: Eigenlijk
0: met
1: René nog
0: bellen.
1: Van
0: ja.
1: Is dit nou eens iets? Van
0: ja.
1: Waarom is dit zo?
0: Ja, dat je hoort niks. Dat even nooit eens goed zien leven. Dat is wel een mooie optie even.
1: Ja, nou, ik ben wel heel nieuwsgierig.
0: Ja,
1: als je een chunk komt in hele huizen, dan zou ik hem direct zeker even naar vrij.
0: Ja, Sanne, dan moet je het wel even via de telefoon even opnemen. Of dan krijg je een opnameapparaat van mij, dan kun je wel even mooi mee praten.
1: Ja, we zullen even zien hoe we dat doen.
0: Ja, daar ben ik wel even benieuwd naar. Dus dan geef even naar je IFKS, die heb ik net even. Dat is ook altijd een hele mooie scootsie. Dat is begint ook komende vrijdag de evening bij de haven van Hilpen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is altijd de vrijdag, jongens, de evening inderdaad van het de IFKS.
0: Ja.
1: Dus dat wordt ik met een hele mooie competitie. We zijn wedstrijden mooi elkaar. En hopen dat we wat mooi waar hebben om te zien hè? Want op Hilton en Starem, ja, het is altijd die IJsselmar. Het is altijd even een oude actie van wat voor waar hebben we er.
0: Ja, klopt. Dat is altijd, want vorig jaar werd een heel aparte wedstrijd. Want dan gaan we winnen, dan willen we winnen. Het was vorig jaar net echt super zielerij net.
1: Oh, vorig jaar ging dat nog wel. Wie het hier daarvoor, toen werd het echt heel ingewikkeld. Want toen ik zie zelf maar de Lietse A-klasse mooi. Nou, je moet minimaal 4 wedstrijden zielen om een competitie te hebben. Nou, toen hebben we mooi 10 moeite 4 wedstrijden zielen kennen. Maar vorig jaar hebben we op zich mooie wedstrijden zielen kennen. Toen werd het waar, wie al even knap.
0: Ja, en jij maar toch daar ik al een mooie Frans, maar de scootsie van Elhuizen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, welvaart.
1: Ja, scootsie welvaart, mooi skippertje hebben van de veer, hè?
0: Ja, ja.
1: Wij zien al heel wat hier mooi in de Lietse A-klasse.
0: Ja, en wat verwacht je van welvaart, Frans?
1: Ja, we hebben vorig jaar een soort nieuwe bemanning hebben aan boord gekregen. Dus vorig jaar werd echt even een ziekje. En dan hebben we hier best een soort aan het onderhoud van het scootje dienen. En uw doel is toch eigenlijk dat we top 7, top 8, top wel helly willen. Dus eigenlijk het linker rijtje. Dat moet ik realistisch wijzen.
0: Ja.
1: Wij besjoegen het altijd wedstrijd voor wedstrijd. Nou ja, we hopen ik een dieprijs in ieder geval een keer te pakken.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi wezen. Dan heb je een mooie prijs waar ben.
1: Ja.
0: Dus dat is komende vrijdag de evening. En 1 augustus dan begint de IFKS. Ja, s'mons petit beginnen hun al om... hoe laat? Jochen Oeren zei iets. Je had het zien?
1: Jochen
0: Oeren.
1: Ja. We hebben eerst de C-klasse, dan de B-klasse, dan de Lietse A-klasse en dan de grote A-klasse.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een strak schema, maar elke woord in totaal binnen de 64 scootjes die er al mooi doen, in 4 verschillende klassen dus. Binnen, meestal zitten er 16 dan in de competitie. Bij de SKS heeft het altijd 14, bij de IFKS 16. En dat wordt een prachtig mooi kampioenschap, want het loopt helemaal hier. Ik door eigenlijk net de voorspelling te doen wie had het winnen hier dit jaar.
0: Nee, we moeten gewoon mooi volgen via de IFKS TV, dat is via YouTube.
1: Ja, Ja, dan krijg je de hele dag live televisie kerstvolkje. Bij IFKS TV inderdaad, op YouTube. Ja. Dat begint maar eens om 9 uur. En tot de finish van de grote A-klasse krijg je de hele dag van scootjes in kerst genieten. En ja, er zijn heel veel mensen, die kennen ik wel, wij mensen op scootjes zelf.
0: Ja.
1: Elk scootje zit ongeveer 15 mensen op. Nou, dan of jouw 70 keer 15. Nou, dan komt het op om en nabij 1000 mensen in totaal. Dus er ben je vast bekend van heel soort die mooie dagen. Nou, dan krijg je zelf ik Jen live.
0: Ja.
1: Op het moment als je er net bij bent, via de telefoon, via de iPad, via de televisie. Nou, de wedstrijd, ja, dat is monsterachtig. Het wordt heel mooi in beeld gebracht. Goede commentatoren zitten er alle keer bij.
0: Ja.
1: Dus ik ken mensen, liefhebbers van scootjesjielen, alleen nog maar onreden om daar nooit te zien.
0: Ja, dus de mensen moeten gewoon vanaf 1 augustus tot en met 8 augustus gewoon via de IFKS TV zien. En dat is al mooi live te volgen. Of je mag altijd daarheen gaan bij het scootjesjielen. Dat is altijd wel mooie. Om te zien, Frans.
1: Ja, er zijn hele mooie plakken om te zien. Nee, want we beginnen in Hiel. Dan geven we naar Starenpa. Dan een wedstrijd bij Heeg. Maar ja. Dat is het mooiste sjen van nou Indiek bij We Join. Daar heeft eigenlijk perfect zicht op het wetter. Dan geven we naar de Sleten Marmar. Bij Balk van het strand bij Sleet. Kerst het ik prachtig mooi. Kerst het volgje.
0: Ja.
1: Zoals ik alle grote vallenskippen aan lezen, oerhanden. Maar zoals hoe groot dat de vloot eigenlijk Maalko is op de IFKS Del komt. Van Sleet gaan we naar Ichtenbrecht op het Tjoekemar. Mooi rondwetter om te zien. Het is een beetje lastiger om het daar goed te zien. Maar vanuit de wal. De vaargeul is dan afsluiten. Dus het is net zo dat er meer bootjes al even het publiek lezen dan. Dat we in het verliezen altijd naar Wossa. Maar vanuit de dik tussen Jesterzee en Ichtenbrecht, kan ze toch heel mooi, ik wil bezien. En dan de laatste wedstrijd, waar op alleen maar nou, op dezelfde plek bij de SKS Exiled in Dubai.
0: Ja.
1: Nou, daar kan ze natuurlijk fantastisch vanuit het strand en vanuit de dik zien.
0: Ja, klopt. En de sneuze is het ook heel mooi om de wedstrijd te zien. En daarna gaan dan nummer 1, 2 en 3 gaan dan naar de slusta en naar de dok in Lemmer bij de Bregen.
1: Ja, van alle vier de klassen.
0: Ja,
1: dan gaan
0: ja.
1: De eerste, de tweede, die lezen dan in het dok. En dan vieren we het kampioenschap.
0: Ja, dus dat is altijd een hartstikke mooi om te zien. Dus voor jou ik proto succes en mooi IFKS. Ik proto succes. Dan moest wel een trooi aan de heren van de IFKS. Ik even namens Spanburg Spot. Dus, en wij volg ik hier mooi bij Spanburg Spot voor ons.
1: Nou, super. Dan doen we dat.
0: Oké, nou hartstikke bedankt voor jouw interview. En we horen wel contact voor ons.
1: Wees genoeg, we praten
0: weer. Ja, oké. Dat weer Frans Veldman. Van, dat is Frans Veldman. Uw vertrouwde van het scootje Sion. Dus, nou zit Johannes op de klok. Het ik weer bijna 4 voeren. Dat betekent dat ik een mooi stopje mooi. En Nijwekens nooit ben we er weer. Ik zeg ze, want Nijwekens nooit mee. Tussen 12 en 4 mooi Spanburg Sport.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

wat ik heb gespaard is in uw hemel niets meer waard. Een stil vertrouwen in uw zoon is de toegang.

buiten het van die hoekjes. Soms is het een steeg of een straat, of ook wel een pleintje met bomen, waar een groot

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der
2: Ja. Welkom, Afslag Maandag, aflevering 251. Die van zondag 26 en maandag 27 juli 2026. Leuk dat je luistert op deze zondag of maandag. Maar net wanneer je luistert natuurlijk.
3: Zeker. Maar in ieder geval, als een staartje rijden op Spanbeurt, dat is een goed teken. Dus trakteren wij de komende 2 uur op nieuwsevenementen en lekkere muziek.
2: Lekker muziek hebben zeker. We denken zo meteen van Orgelstroom. Maneuvers in the Dark met Locomotion. Maar eerst The Cure.

0: In the Dark met Locomotion op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we The Cure en Why Can't I Be You. En dat betekent maar één ding.
1: We beginnen.
0: Nogmaals welkom, afslag maandag 251. Dit zit erin.
1: Nou, we gaan je zometeen even bijpraten over alles wat met Scootsersielen te maken heeft. We zitten in de finale week van de SKS. En zaterdag begint de IFKS. Verder krijgen we een zomerorkest naar de regio. En het wordt ook zomer.
0: Het wordt zomer.
1: Het zomerorkest komt naar Sloten. Nieuws uit de regio hebben we ook dit uur voor je. Bij meerdere woningen in Jouweren is de afgelopen periode allemaal wit poeder aangetroffen op deurklinken en in sleutelgaten.
0: Dat heb je gedaan, jongen.
1: Nou, dat heeft niks met drugs te maken.
0: Oké. Okay.
1: Nee, dit zijn...
0: Dat je dat dan meteen associeert daarmee.
1: Ja, maar dat is een... Ik dacht eerst ook dat het was, maar dat heeft te maken met het dievengilde. Die checkt dan of mensen thuis zijn. Straks gaan we het erover hebben. Ja, en het wordt volop zomer. Het wordt ook zeer warm deze week. Dus we gaan er weer een zwoele uitzending van maken.
0: Ja, zeker. Derde plaat naar achter is altijd vinyl.
1: Zeker.
0: En ik heb hier het hoesje.
1: Gesmolten vinyl.
0: Nou, het scheelt niet veel. Kijk eens, alsjeblieft.
1: De hoes van de vinylplaat. Gaan we de B-kant draaien?
0: Nee. Hou eens op met je B-kant. Iedere week.
1: Oké, dan wordt het side one en dan is het Come On Eileen. Van dames en heren, de Dexys Midnight Runners.
0: Ja. Hey, doe dat viool
1: even
0: weg.
1: Is de B-kant.
0: Doe het viool even weg. Dankjewel. Ongelooflijk. Zit er gewoon nog met viool te spelen hier.
1: Viool.

0: Piece of Rock van Mother's Finest op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we de vinyl van deze week en dat was Come on Eileen van de Midnight. Wat was het?
1: Texas Midnight.
0: Ja, dat was het inderdaad. Artiesten en dingen zijn geen goede vrienden. Goed geworden, we gaan naar de evenementen.
1: Ja, het is de finale week van de SKS. Deze maandag wordt gezeld op de Hegemermar bij Woudsend. Vanaf de Indiek, dan is de wedstrijd goed te volgen. En dinsdag wordt er gezeild bij de Fluzen, bij Elehuizen. Woensdag en donderdag, dan staan de wedstrijden in de Lemsterbaai op het programma. En vrijdag dan de grande finale op Lusnitstemar. Te volgen vanaf het starteiland bij Offinga 4. En daarna, dan gaan de IFKF's kampioenschappen van start op IJsselmeer bij Hinderlopen. Zaterdag, goed te zien vanaf de Zeedijk al daar. De dagelijkse starttijden van de IFKS. De C-klasse om 9:15. De B-klasse volgt dan om 11:00. A-klein om 1:15. En de A-klasse om 2:30. Na afloop van de wedstrijden zijn er in Hinderloop allemaal muzikale activiteiten. En daarna is de prijsuitreiking om 8:00. En zondag dan wordt de wedstrijd bij Stavoren gehouden. Vanaf de Zeedijk heb je als bezoeker mooi zicht op de baan. En na de wedstrijden dan passeren de deelnemende scootsers de Johan Friso-sluis. En dan kun je de mooie zeilschepen even van dichtbij bekoekeloeren. Prijsuitreikingen in de Kruidmolen deze zondag om 4:15 de B- en C-klasse. En om 6:15 de beide A-klasses.
0: Woord en Daad die organiseert op zaterdag 1 augustus een happen en trappend fietstocht in Gaasterland. De route is ongeveer 27,5 kilometer lang. Start tussen 10:00 en 11:00 vanaf Leijsselene 14 in Rijs. Onderweg zijn verschillende stopplaatsen ingericht waar eten en drinken verkrijgbaar zijn. Deelname kost €2 voor kinderen, €4 voor deelnemers vanaf 12 jaar en €12 voor hele gezinnen. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor project Geef Talent, een kans van Woord en Daad.
1: Het Zomerorkest Nederland die geeft aanstaande vrijdag een openluchtconcert bij recreatiepark De Jetten in Sloten. Dat concert dat is middags om 14:00 en dat maakt deel uit van een landelijke zomerconcertreeks. Meer dan 50 jonge muzikanten uit heel Nederland die brengen een programma met symfonische blaasmuziek, klassieke werken en muziek uit film, pop en jazz. Tijdens het concert staat ook de wereldpremière op het programma van het werk Zes Zomerdansen, dat speciaal voor het orkest werd gecomponeerd door Sander van Dorst. Daarnaast vertolkt trompetist Keanu Konings de solopartij in Concerto voor Trompet Numero Uno, Trompet Town van Otto M. Schwartz. De muzikale leiding is in handen van dirigenten Jan Aert Ponstein en Bruno Alonso Iglesias.
0: En de laatste, Circo Salto die geeft woensdag 29 juli een familievoorstelling in de Passantenhaven van Langweer. Begint allemaal om 7:00 met onder andere jongleeract, acrobatiek, goocheltrucs, een buikspreekact, optredens met eenden, clan, de clownerie door clown Sander natuurlijk. De show die is geschikt voor bezoekers van 3 tot en met 99 jaar. Duurt ongeveer 60 minuten. Dat is inclusief een pauze. Circus Salto is opgericht door Sander Balk, die na jaren ervaring in verschillende circus- en showproducties een eigen circus heeft begonnen.
1: Meer evenementen op onze site radiospannenburg.nl en ook te zien op televisie, op ons televisiekanaaltje. Ja.
0: Precies. Wat gaan we zo meteen doen?
1: Zo meteen gaan we naar het weerbericht.
0: Het wordt zwaar.
1: Het wordt te zwaar.
0: Piet, Adele en Leen is dit. Als je me naar elkaar niet meer vertrouwen kan, nou, waar blijf je dan, hè? Goeie vraag, hoor.
2: Stel voor dat ik netjes mijn plicht doe. Ik wil maar Edam naar mijn nicht toe. Maar de treinmachinist is een vreemde sadist en die rijdt.

0: Sinterklaas, zullen ze komen, ja of nee?
1: Het is ook een week een verrassing,
0: het is
1: maar
0: ook een week.
1: Ze staan er hoor.
0: Kun je dan even een drietje vooraf geven?
2: Drie.
1: Dat is goed. Ga maar door.
3: Radio Spannenburg,
0: ja.
3: Weerbericht.
0: Ja, met Ronald van der Pol.
1: Maandagochtend wisselen bewolkt en er trekken nog enkele laatste buien van west naar oost over het land. En die zeggen we dan vaarwel voor de hele week, want het wordt een warme zomerweek. Later maandagochtend is het dus droog en dan komen er brede opklaringen vanuit het westen. Nou, morgenmiddag, maandagmiddag in dit geval, is het volop zondag. En bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 21 of 22 graden. En op maandagavond is het zonnig. Later in de avond en in de nacht naar dinsdag dan trekt wat bewolking over het land, maar blijft droog. Temperatuur zakt naar een graad of 15. Dinsdag, een warme zomerdag op het programma. Veel zonneschijn. Bij ons in het noorden iets meer bewolking dan in de rest van het land. En de wind die is zwak tot matig, komt uit het zuidwesten. Temperaturen, houdt u vast, 27 graden. Ze komen er weer aan. Ja, en wie van dat zonnige weer wil gaan genieten, smeer u zelf goed in. Tussen 12 en 3, zonkracht 6, dus dan kan je snel verbranden.
0: Oh.
1: Woensdag, ook dan een droge en zeer zonnige zomerdag. Hoge temperaturen op grote schaal, tropisch in de provincie. 31 graden kunnen we aantikken. En de wind die is zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Ook donderdag een hete zomerdag. Zelfs dan kan het nog 33 graden worden. En de dagen daarna dan waait de wind van zee. En dat betekent dat we te maken krijgen met temperatuurverschillen in de landen. Bij ons in Friesland 25 graden is het weer aangenaam. In het zuidoosten van het land kan het nog richting de 30 graden gaan. Dus ja, tel uw zegeningen zou ik zeggen. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. En in het weekend en begin van de nieuwe week is er dan een hele kleine kans op een bui. Maar ja, dat betekent dat er nog zeker geen einde is aan de aanhoudende droogte, die inmiddels toch wel erg nijpend begint te worden.
0: Oké. Koud, hè?
1: Op de site van het KNMI daar kun je een grafiekje bekijken met het oplopende neerslagtekort in de landen. En daar staat dan ook een lijntje bij wat dan de 5% droogste jaren zijn. En daar zitten we dus al boven. Zo droog is het.
0: Goed, we gaan naar de businessbrug van deze week.
1: Dat bedoel ik maar. Bereikt juli in hete gloed, dan zijn in de herfst de vruchten goed.
0: Zometeen in Afslag Maandag.
1: We hebben een bericht van de politie. Ze waarschuwen voor poeder op deurklinken in sleutelgaten in Jouweren. En in vakantietijd betekent dat maar één ding. Het dievengild is op pad.
0: Oh, nieuwe adventures is dit. Come on!

0: Deze versie hoor je niet zo vaak op de radio. Van Shake, You Know I Love You, Touche Je T'aime. Want André van Duin had hier natuurlijk een cover op gemaakt, hè?
1: Ja, maar...
0: Die hoor je vaker.
1: Die hoor je wel vaker,
0: maar ja. Ik vind deze stiekem ook wel heel leuk.
1: Een stoele Frans vibes, hè?
0: Nou, inderdaad, zeg. Goed, je luistert naar Radio Spannenburg. De streekomroep van de Frieske Marre met nu nieuws uit de regio.
2: Bij meerdere woningen in Jouren is de afgelopen periode wit poeder aangetroffen. Op deurklinken en in sleutelgaten. De politie die vraagt inwoners alert te zijn en eventuele verdachte situaties te melden. Volgens de politie zou het poeder mogelijk gebruikt kunnen worden om te controleren of bewoners thuis zijn of juist langere tijd aanwezig zijn. Bijvoorbeeld vanwege vakantie. Wanneer het poeder langere tijd onaangeroerd blijft, kan dat voor kwaadwillenden een signaal zijn dat een woning tijdelijk leeg staat. Naast wit poeder worden ook andere methoden gebruikt om de aanwezigheid van bewoners te controleren. Daarbij noemt de wijkagent onder meer takjes die tegen een voordeur worden geplaatst of kleine plakkers die op een kozijn worden aangebracht. De politie roept inwoners op om tijdens de zomerperiode extra waakzaam te zijn en bij verdachte situaties direct contact op te nemen met de politie via onder andere 0900 8844 of bij spoed 112.
0: Een parkeerboete van €129 die tijdens een evenement in Langweer werd uitgedeeld is door de rechter geschrapt. De boete was opgelegd van een arts, of aan een arts van een medische dienst die een aan zijn auto had geparkeerd op een plek waar een parkeerverbod geldt. De arts stelde dat hij juist handelde op aanwijzing van een verkeersregelaar en om dat te onderbouwen leverde hij onder meer een screenshot van een WhatsApp-gesprek aan. De kantonrechter in Leeuwarden die gaf hem gelijk. Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen van een bevoegde verkeersregelaar voor verkeersborden en andere verkeersregels. Omdat voldoende aannemelijk was gemaakt dat de arts naar de plek was verwezen, werd de boete vernietigd.
2: En voor uitbater Jelmer van Gelderen en zijn schipper Jan Douwe Tiemersma zijn de drukke tijden op de salonboot De Simmerwillen in Jouren. Want tijdens het SKS Scootsersielen vaart het schip dagelijks met toeristen, sponsoren en andere gasten die de wedstrijden vanaf het water graag willen volgen. Jelmer zegt dat het hard werken is en dat hij daardoor zelf maar weinig van de wedstrijden ziet. Toch kan hij volop genieten van de sfeer rond het evenement. Schipper Tiemersma die heeft ondertussen de taak om steeds een veilige en goede plek op het water te vinden, zodat de gasten optimaal zicht hebben op het wedstrijdveld. En naast het vinden van de juiste lichtplaats moet er ook rekening worden gehouden met drukte op het water. Want je wil als salonboot niet een zeilbootje aan de haak slaan.
0: Nee.
2: De beelden hiervan. Nou, niet van het zeilbootje die aan de haak wordt geslagen, hoor. Maar de beelden van Jelmer en Jan Douwe Tiemersma die druk hebben op de boot, die vind je bij ons op YouTube en in de app van RTV Spannenburg.
0: En zometeen.
2: Zometeen gaan we nog even wat zomermarkten bij langs. Het zijn er nogal wat. Maar wij hebben ze mooi samengevat.
0: Kijk, dat is mooi. Ja. Oké, dan gaan we nog even naar met de muziek. Dit is Electric van de Go Back to the Zoo op Radio Spannenburg.

0: Mungo Jerry, alright, alright, alright. Een ingekomen bericht.
1: Ja, we gaan een rondje markten. Ah. Vrijdag 31 juli, twee grote markten in de regio Balk. Van 10 tot 5 de zomermarkt langs de Luts. Volop kramen tussen de mooie karakteristieke panden aan het water. En ook in Joure wordt vrijdag een mooie markt gehouden, de Romantische Markt. En daar staan van 10 uur 's ochtends tot 8:30 's avonds meer dan 200 kramen. Met daarnaast allemaal oude ambachten, live muziek en straattheater. Dan zaterdag 1 augustus, dan staat Hinderloop in het teken van de Hielperjaarmarkt en de opening van de IFKS. Daar van 10 tot 5 in het historische centrum allemaal leuke marktkramen. En diezelfde dag vindt in Langweer de Strandmarkt plaats. Van 10 tot 4 allemaal streepproducten, sieraden, mode en diverse lekkernijen in Langweer. Toegang daar is gratis.
0: Kijk, dat is mooi. Gratis is altijd mooi, hè?
1: Wat is...
0: Zometeen.
1: Dan gaan we het hebben over de Lemsterwieken. Want die is in deze week. Vanaf dinsdag tot en met zaterdag staat Lemmer in het teken van de Lemsterwieken. En de officiële aftrap van die feestweek is dus dinsdag. En dan komen ook alle scootjes voorbij.
0: Leuk. Lekker blijven luisteren naar het nieuws van 9 uur zijn we weer. Wij sluiten dit door af met de Fool's Garden. Dit is de Lemon Tree. Tot straks.

Oh, dat gaat hier niet goed. Er rijdt net een auto bij ons tegen. Die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier tegelijk nieuws te doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 251, 26 en 27 juli 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag. Zometeen de Lemster Wieken gaan we het over hebben. En dat was het ook aardig,
3: ja? Ja, het is een feestelijk uurtje, hè?
2: Een feestelijk uurtje.
3: Schaamt in ieder geval treffen met het weer.
2: Ja, zeker, dat sowieso.
3: Hele hete
4: Lemster Wieken.
3: Hete zomer. Muziek van Whitney Houston is dit, Love Will Save the Day.

0: Diallo. Roll over Beethoven. Het is 9 minuten over 9. Je luistert Afslag Maandag op Radio Spannenburg. De beste keus voor de nieuwe week.
1: Zeker, van dinsdag tot en met zaterdag. Dan staat Lemmer weer in het teken van de Lemsterwieken. De officiële aftrap van de feestweek die vindt plaats op dinsdag 28 juli... met de traditionele intocht van de SKS-koetsjes. Op woensdag 29 en donderdag 30 juli... worden vervolgens de wedstrijden van de SKS-koetsjes... hier gevaren in en rond de baai van Lemmer. Dat is een van de hoogtepunten van de week. En die staat gepland voor dinsdagavond, 28 juli, rond 7 uur. Dan varen de deelnemende scootjes in groepen door het centrum van Lemmer. De parade geldt als een bijzondere traditie waarbij bemanningen welkom worden geheten door publiek langs de kades. En na de doorvaart verzamelen de scootjes zich bij de Prinsessenkade voor de, bij de nabije Slemse Sluis. Muziek en shantycoren die verzorgen daarbij voor extra sfeer. En de exacte starttijd is afhankelijk van de omstandigheden op het water natuurlijk. En ook de jaarlijkse kermis die maakt onderdeel uit van de feestweek. Deze opent op 28 juli, dat is dinsdag. En die blijft tot en met zondag 2 augustus staan. In het centrum van Lemmer rond de Tjerken on het Dok en de Markt. Nou, tijdens de SKS-dagen op woensdag en donderdag... dan wordt vanaf ongeveer 3:15 veel drukte verwacht... rond de Lemstersluis in de binnenhaven. En hier passeren talrijke schepen en recreatievaartuigen... en vinden verschillende activiteiten plaats. Gedurende de hele week is er in het centrum volop live muziek. Op het overdekte podium aan de Schulpen zijn optredens gepland... van onder meer, jawel, Bonnie Sinclair, Chris Bauer... Rauser, Volgertans, Gaatse Bosma... die man is ook overal, hè. Rintje Gaatse. Ja, Kevin en André, De Hegen met Dekdweiler... Sipke de Boer, Arno Posma... De Putkapel en diverse coverbandjes zijn aanwezig. En daarnaast verzorgen verschillende horecagelegenheden eigen muziekprogramma's. Verder staan de traditionele wedstrijden en touwtrek en de Wilderman op woensdag en donderdagmiddag op het programma gepland. Zaterdag 1 augustus dan wordt van 11 tot 6 een zomermarkt gehouden in het centrum van Lemmer. De Lemsterwieken die wordt op zaterdag 1 augustus afgesloten. Een feestavond in het centrum. En rond 10 uur 's avonds dan vindt hij, jawel, de vuurwerkshow plaats. Georganiseerd door de kermisexploitanten. Het vuurwerk is vanaf verschillende locaties in en rond het centrum goed zichtbaar. En vormt een traditioneel de laatste onderdelen van deze feestweek.
0: Goed van luisteraar van dit radioprogramma weet dat wij uit Snee komen, Erik en ik.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik las, omdat we het weer over vuurwerk gaan hebben... dat is een heel heikel punt bij die Sneekweek van ons.
1: Ja, die vuurwerkshow, ja.
0: Nou las ik ergens, we hebben een krantje gekregen.
1: Ik heb geen krantje gekregen.
0: Heb je nog geen krantje gekregen? Nou, de krantenbezorgers zijn ook schaars tegenwoordig.
1: Maar gaars.
0: Toevallig heb ik hem wel gekregen, maar er stond in een heel klein hoekje... dat er een vuurwerkshowtje zou komen dit jaar.
1: Oh.
0: Ja, nou, met lasershow erbij. Dus
1: ja, maar dat was vorig jaar ook zo, daar stelde niks voor.
0: Nee.
1: Dus ik kan beter naar Lemmer toe gaan.
0: We kunnen beter naar Lemmer, ja. Daar kan het nog, ja. Zometeen, ja. We dwalen af.
1: Nee, zometeen gaan we even naar Concours Hippiek. Daar is ook wel allerlei dingen te doen.
0: De paardjes, ze komen er weer aan.
1: Ja, en wij zijn daar ook. Hoe en wat, hoor je straks allemaal.
0: Nou, wie hebben we hier?
1: Het is ongekend. Ook hier is hij. Die man is overal.
0: Gaatse Bosma. Hij zit weer in het Scoort en Oort Metaal.
1: Hij wel.

0: was Maxi Priest en Close to You. Ik heb ze weer vast al gehaald, Erik.
1: Hij is weer zover. Ja, het is weer zover. Oké, nou, het weerbericht vind ik ook prima. Maandagochtend is het wisselend bewolkt. Trekken nog enkele buien van west naar de oost over het land.
0: Schrikkelijk.
1: Nou, ja, ik zou het zeggen.
0: We gaan naar het concours Hiebiek.
1: Ja, kan iemand dat paard afpakken? Liefhebbers van paardensport die kunnen op zaterdag 1 augustus hun hart of hun paard ophalen tijdens het jaarlijkse concours Hiebiek in Rijs op het manege van Gaasterland. Van 8 tot 5:30 staan is er een uitgebreid programma gepland met springwedstrijden, tuigpaardenrubrieken, Friese paarden, hackneys en diverse spectaculaire shows. De dag die begint met wedstrijden van de hackneys en de tuigpaarden. Gedurende de ochtend komen verschillende rubrieken voor het Friese ras aan boord. Aan bod. Ja, ga nou eens weer aan dat paard.
0: Hij was heel ver weg.
1: Ja, wat een nieuwelingencompetitie. De Young Riders in de ereklasse. Nou, ja. Ik kan zo niet werken. Mensen horen dit waarschijnlijk niet, maar ik hoor het wel.
0: Ik hoor het heel erg.
1: Ja, in de middag staan diverse kampioenschapprogramma gepland. Dus nou, ik hou er mee op, hoor. Nee. Kan iemand Ronald uit de studio halen?
0: Ik hou op.
1: Nou, ze wordt gestreden om de titels Hackney's Ereklasse, Tuigpaarden Combinatie,
0: en het
1: kampioenschap Fries. Ja, dat had je maar moeten luisteren. En Ras Tandem. Aansluitend volgt nog de huidiging van de kampioenen. En een van de hoogtepunten van de dag zijn de shows van Bram Sheridan. Internationaal bekend in de menssport. En Britt Dekker, daar is ze weer, die met haar optreden naar verwachting veel publiek zal trekken. En ook de KWPN Westvoort Hengsten Competitie en demonstraties met Friese paarden, die zorgen voor extra spektakel. Het concours wordt afgesloten met traditionele verloting en een soundboard van Ronald.
0: Nee, ik hou nu op, hoor.
1: Nee, ik doe het één keer nog.
0: Nog één keer?
1: Ja, om het af te leren.
0: Het weerkoortje?
1: Nee. Nee. En een rubriek voor Friese twee spanners. Nou, kaarten die zijn te koop via ch-reis.nl. Ja, en wij zijn er ook bij, hè?
0: Serieus?
1: Ja, zeker.
0: Oh.
1: Ja,
0: van
1: 8 tot 11.
0: Moeten wij daar staan?
1: Nee, wij niet.
0: Oh.
1: Maar Spannenburg.
0: Oh, Radio Spannenburg is er.
1: Ja.
0: Nou, wie gaat daar van ons staan dan?
1: Ik niet, jij niet, Henk Jansen wel.
0: Oh, Henk Jansen. Oh, ja. Wat leuk.
1: Nou,
0: helemaal geweldig. Zaterdagochtend?
1: Tussen 8 en 11.
0: Tussen 8 en 11. Ja. Oké, nou, zet de radio aan zaterdagochtend. Maar ja, goed, als het goed is, staat je radio altijd al spannend.
1: Ik zou zeker nog, die preset zit vastgelijmd.
0: Ja, we blijven trouwens nog even in het Rijsterbos, Erik.
1: Ja, zijn er nou wel of geen paarden aan
0: rijden dan? Dit heeft niks met paarden te maken. Maar als je een wat meer van de natuur wil leren, dan kun je deze zaterdag samen met Friske Geer een excursie doen in het Rijsterbos. Die wandeling die is zaterdagochtend om 9:30. En die duurt tot 12:00. En onder begeleiding van een gids maak je dan als deelnemer kennis met de geschiedenis van dit eeuwenoude bos. Geschikt voor volwassenen, maar ook gezinnen met kinderen. Tickets moet je even reserveren. Dat kan op de website van het Friske Geer. Dat is hetfriskegeer.nl. /activiteiten.
1: Dat zullen we doen. Nou, zometeen aan dat weerbericht eindelijk.
0: Het weerbericht komt eraan.
1: Maar wat is het weerkoortje hier nog steeds aanwezig? Ga eens weg!
0: Nou ja, het is ook gewoon gezellig, hè?
1: Ja, dat snap ik ook. Maar het is een keer afgelopen.
0: Dat is waar. Zo, dat is weg. Dit is Adele.
1: Oh.

0: heb een probleem. Oh jee.
1: Ik weet de luchtdruk in Balk niet.
0: Heb je gedaan dan?
1: Nou, de batterijen van ons weerstation die waren leeg. Dus ik denk, ik vervang ze even. Alleen, er staat hier nou 1003. Ja, het zou kunnen hoor, geen idee. Helaas, we hebben geen luchtdruk. Genesis, follow you, follow me.
0: Nou, ik krijg 1006.
1: Is het 1006? Ja. Oh, nou, dan zouden we er niet heel ver vanaf.
0: Nee.
2: Radio Spannenburg, yeah. Weerbericht.
1: 9:58, dit is Erik de Boer.
0: Maandagochtend is het wisselend bewolkt en trekken nog enkele buien aan west naar oost over het land. En later in de ochtend is het droog en komen er brede opklaringen. Dan maandag of morgenmiddag, maandagmiddag, dan is het volop zonnig bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 21 tot 22 graden. En ook maandagavond is het zonnig. Later in de avond in de nacht naar dinsdag, dan trekken we bewolking over het land. Blijft verder droog, temperatuur zakt naar een graad of 15. Dinsdag, dat wordt een warme zomerdag met veel zonneschijn. Bij ons in het noorden kan regionaal nog wat meer bewolking voorkomen. Dus er wordt hier gepiept en dat is ongelooflijk.
1: Probeer het weerstation opnieuw in te stellen.
0: Je bent een stoorzender. Doe het even buiten
1: zo meteen.
0: Om.
1: Ja.
0: Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 graden. En wie van het zonnige weer gaat genieten, ga even insmeren. Want tussen 12 en 3 dan wordt het zonkracht 6. En dan kun je dus heel snel verbranden. Woensdag dan wordt het een droge en zonnige zomerdag met hoge temperaturen. Op grote schaal wordt het tropisch heet met 31 graden. En de wind is veelal zwak en waait uit zuidelijke richtingen. Donderdag wordt het een hete zomerdag met maximaal van 33 graden. De temperaturen op de dagen daarna, de waaitertemperatuur wind van zee en krijgt te maken met de flinke temperatuurverschillen. Bij ons in Friesland wordt het 25 graden, maar in het zuidoosten kan het kwiklokaal nog stijgen naar 30 graden. En het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. In het weekend en begin volgende week is het landinwaarts een kleine buikans. Maar dat betekent zeker geen einde aan de aanhoudende droogte. Zometeen hebben we nog wat evenementen. Ik zie hier onder andere Mezingavond in Oude Meerdum. Een orgelconcert in Hervormde Kerk van Langweer. De Nationale Vieljep Manifestatie. En nog veel meer. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar deze zender. Radio Spannenburg.
1: Een vol half uur nog even.
0: Hallo.
1: Wat zou je er?
0: Ja, geen idee.
1: We gaan exotisch met Shakira.
0: La Tortura.
1: Ja, wat?
0: Gaat hij weer, hè? Ja. Ongelooflijk, man.

0: Led Zeppelin en Whole Lotta Love.
1: We gaan naar de digitale postduif. Die kun je benaderen op info@radiospannenburg.nl. Kun je evenement uit Friese Merengebied ons mailen. En dan vangt Erik hem, hè?
2: Ja, ik heb hem weer gevangen.
1: Nou, dat is fijn. Ja, de wind stond gunstig, hè?
2: Ja, recht in het raam.
1: Straffe wind. We gaan los met evenementen door jou ingestuurd.
2: Ja, zaterdag 1 augustus dan vindt op de Brink in Oudermeer een amazingavond plaats. Bezoekers die kunnen van 7:30 tot 11:30 bekende nummers meezingen. Onder begeleiding van Herma van Doren. Het evenement staat in het teken van samen zingen in de open lucht.
1: Dan de hervormde kerk van Langweer. Daar wordt woensdag 29 juli een orgelconcert gehouden. Dat is om 8:00. En dat maakt deel uit van een reeks zomerconcerten die al heel lang door de Orgelcommissie van Langweer wordt georganiseerd. Op het historische Van Dam Orgel. Deze avond verzorgt Leendert Verduin. Hij komt helemaal uit Zuidbommel naar Friesland.
2: Hij wil.
1: Ja. En hij heeft ruim ervaring in binnen- en buitenland. Zal wel goed komen. Reserveren is niet nodig. Entree een tientje pp.
2: De 38e Nationale Vieljep van de manifestatie die wordt gehouden op zaterdag 1 augustus. En tijdens het evenement komen vieljeppers uit het hele land in actie in de categorieën senioren, junioren, dames, veteranen, meisjes en jongens. De jongste deelnemers beginnen hun wedstrijden al op de vrijdagavond. Zaterdag dan starten de plaatsingsrondes om 8:30. Finales beginnen om 6:30 s'avonds. En dat wordt gevolgd door het openingsact en een prijsuitreiking in het zandbed.
1: Van 1 tot en met 31 augustus kun je in de bibliotheek van Heerenveen terecht voor de tentoonstelling Vergane Glorie van kunstenaar Douwe Dijkstra. In deze expositie toont hij aquarellen van gebouwen, interieurs en voorwerpen die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. In het werk spelen elementen als afbladderende verf, roest, leegstaande ruimtes en sporen van het verleden een belangrijke rol. De tentoonstelling die bevatte daarnaast een pentekening van het Rijksmonument Oenemastaat uit Heerenveen. Weergegeven vanuit vogelsperspectief. De expositie is tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek gratis toegankelijk.
2: En bij het dorpshuis De Driepolen in Woudsend wordt maandag de tweede dag van het muziekfestival Scootsie Live gehouden. Het festival vindt plaats op het terrein voor het dorpshuis en duurt van 16:30 tot 23:00. Op het programma staan onder andere optredens van Joop Obama en de Presidents. En daar is hij weer, Gaatse Bosma. Hij is ook overal. En DJ Sander Pos voor zijn kinderen. Dan is er een springkurs aanwezig. Toegang is verder gratis. Bezoekers die kunnen het combineren met het SKS Scootsjezielen in Woudsend.
1: Het leukste kwartier van de Nederlandse radio gaat beginnen.
2: Is
1: het
2: begonnen, ja, yes,
1: kwart voor 10, hè. Muziek is dit van Gaatse Bosma.
2: In de vorm van Edcilia Romley.
1: Ja. Hey, wij draaien maar één keer Gaatse Bosma.
2: Dan wordt er veel, hè, die man. Hij is ook overal. Die man is overal. U komt hem vast wel ergens tegen. Doe hem de groeten van ons.
1: De uitsmijter en bonusmateriaal komt er straks aan. Eerst is dit dus Edcilia Romley.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: aan de Dire Straits en de Walk of Life op Radio Spannenburg. Het is tijd geworden voor het stichtelijk woord. Hier is Erik de Boer.
1: Hey, heb je zelf tijd voor dit programma? Kun je mailen in voor het radiospannenburg.nl. Heb je nog wat gemist? Dan is dat een enorme
2: schande.nl.
1: Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken daar terugluisteren. Dan zie je nog maandag tussen 8 en 10.
0: Op deze zender. Fantastiek.
1: Die ging wel heel snel, hè. Maar gewoon tussen 8 en 10 nog luisteren. Dan is afslagmaandag.nl. Kom je ook wel.
0: Ja. Ja hoor. We gaan naar de uitsmijter. De plaat om de nieuwe week goed mee te beginnen is vaak een outsidertje die je niet heel vaak hoort. Nou, ik heb een outsidertje gevonden.
1: Heb je een outsidertje gevonden?
0: Zeker. Het is namelijk Nonsensical Managers.
1: Ja.
0: En die ben ik tegengekomen op de sociale media. Dat is een plaat die gaat een beetje viral, omdat je... Het is een heerlijke plaat om alles mee in de fik te steken.
1: Oh, nou, ik hou me in.
0: Je gedraagt je altijd netjes op je werk, in je omgeving, met je naasten. Maar soms heb je zoiets van, ah, lekker alles in de fik steken.
1: Ja.
0: Daar is deze plaat op gebaseerd.
1: Oké, nou, dus, ik ben reuze benieuwd, ik zou zeggen.
0: Ja, steek het in de hens.
1: Steek het in de hens.
0: Steek het in de hens. En we eindigen met die jonge kloostertalen und die pronto guise. Dat is polka.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maak er een mooie week van. Ja, hou uw hoofd koel, hè.
1: En wij zijn er volgende week weer, uiteraard.
0: Voel je hem?
1: Ja, ik voel hem wel.
0: Steek hem in.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

take this anymore.

Luister echt eens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.